Hallo, ik ben Tycho en ik vind jullie muziek heel leuk. Dankjewel, doei! TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De wolf en de reus maakten ruzie.
1: Ik ben de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Dat ben ik, dat weet toch iedereen?
1: Nee, ik. Kijk dan zelf. Mooie grijze haren, knap kostuum.
3: Prinses Assepoester, wie van ons twee is de knapste bink? Ik toch?
1: Nee, ik. Toch?
4: Nou, moeilijke vraag. Jullie zijn allebei heel mooi.
1: Ja, maar ik ben mooie.
2: Nee, ik...
4: Rustig maar.
1: U moet zeggen wie van ons twee de mooiste is.
2: Ja, wie?
4: Ik heb in mijn paleis een toverspiegel. Die kan vertellen wie de mooiste is.
1: Afgesproken. Dan organiseren we een schoonheidswedstrijd. De toverspiegel verkiest de knapste bewoner van het Sprookjesbos.
2: En dat ben ik.
1: Nou, ik dacht het niet.
4: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Wie is de mooiste in het Sprookjesland?
5: De mooiste, dat bent u. O, mooie, mooie Assepoester.
4: Dank je wel, lieve spiegel. Maar ik zou je een gunst willen vragen. Dadelijk komt iedereen je vragen wie de mooiste is. En ik ben bang dat daar ruzie van komt. Zou je daarom willen... Zou je dat willen doen?
5: Wilt u dat echt, o mooie Assepoester?
4: Mm-hmm.
5: Goed dan, omdat u het vraagt.
4: Dank je wel, lieve spiegel.
6: Heb je het nieuws gehoord van een schoonheidswedstrijd? Wat spannend, hè?
7: Nee, joh, helemaal niet spannend.
6: Nee?
7: Natuurlijk niet. Jij wint dat toch. Maar jij bent de mooiste van het Sprookjesbos.
6: Wat lief.
1: Ah, lekker hapjes. Eindelijk heb ik jullie te pakken.
6: Wacht even, meneer de Wolf.
1: Waarom zou ik? Mijn maag knort.
7: Ja, maar je wil de schoonheidswedstrijd toch niet verliezen?
1: Nee, hoezo?
7: Als u dadelijk met een volle, dikke buik naar die wedstrijd gaat... dan verkiest de toverspiegel u nooit tot de mooiste van het bos.
1: Oh, ja, dat heb je goed gezien. Nou, voor dit keertje laat ik jullie dan maar gaan.
0: Iedereen in het Sprookjesbos keek uit naar de verkiezing. Eén voor één gingen alle Sprookjesbosbewoners voor de toverspiegel staan.
4: Volgende!
1: Zo!
4: Dag, meneer de Wolf.
1: Dag.
4: Gaat u maar voor de spiegel staan.
1: Ja. Nou, zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, ja hoor, ja, u bent de mooiste van het bos.
1: Ik wist het wel, ik wist het.
4: Mag ik u wel vragen om het geheim te houden? Anders maakt u de anderen jaloers.
1: Oh, geen probleem hoor, ik hou mijn mooie mondje wel dicht.
4: Dag. Volgende.
2: Ja, ja, daar ben ik.
4: Dag meneer de Reus. Mm-hmm. Gaat u maar voor de spiegel staan.
2: En? Ben ik de mooiste?
5: Ja hoor, jazeker. U bent de mooiste van het Sprookjesbos.
2: Ah, hiep, hiep, hoera! Kist.
0: Die slimme Assepoester. Ze had aan de toverspiegel gevraagd om voor één keer iedereen tot mooiste te verkiezen. Zo was iedereen blij. Nou ja, iedereen?
4: Dag mevrouw de heks. Gaat u maar voor de spiegel staan.
8: Zeg het maar, spiegeltje. Ben ik de mooiste van het bos?
5: Nou, tja... Sorry, Assepoester, maar ik kan niet meer liegen. Ik moet de waarheid spreken. U bent niet de mooiste, o heks, maar wel de lelijkste. O, de allerlelijkste van het hele bos.
8: Ja! Ja! Ik ben de lelijkste! Ha, ik wist het wel! Hoera, joepie!
0: Ook al had Assepoester de spiegel iedereen voor de gek laten houden... toch had ze ergens gelijk. Iedereen is op zijn eigen manier mooi. Zo heeft Benjamin eens... Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liedjes.

0: Java.
1: Ik vind Kunstradio de leukste zender van heel Nederland. Groetjes de Jansen.
2: Hoe weet je nou of iemand echt je vriend is? Hoe weet je dat nou?

0: Nou snap ik het juist.
1: Ja,
0: dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht, ik

0: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Jij een staartje met een krul.
2: Jij hebt anders ook je grote.
1: Jij kunt knorren en ik.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
4: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en
5: Tafiti.
4: Hallo, Tafiti.
3: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
6: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
4: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
3: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
4: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
6: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
3: Tafiti. Dwars door de woestijn is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
2: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: one. Goodbye to you. Farewell.
1: Ik luister elke dag naar al jullie liedjes. Het is gewoon super fantastisch.

0: Mais vous, je l'aime pim. Mais vous, je l'aime pim.
1: Winter in de tovertuin. Het is een stralende wintermorgen in de tovertuin. Pip wordt helemaal blij als ze naar buiten kijkt. Er is vannacht iets heel bijzonders gebeurd.
2: Woezel, woezel, snel, wakker worden!
3: Huh? Wat is er, Pip?
2: Kom nou kijken!
4: De tovertuin is helemaal wit.
2: Ja, wat mooi. Kom, muts op en naar buiten.
4: Ja. Oh, tante, je bent helemaal wit. Ik zie je bijna niet meer.
5: Nou, wat heeft het gesneeuwd vannacht, hè, jongens? Mijn peertjes zitten helemaal verstopt.
2: Ja, maar wel leuk, hè, tante? Al die witte pluisjes.
5: En of dat leuk is. Jullie mogen vandaag de hele dag heerlijk spelen in de sneeuw. Veel plezier.
4: Ja, wat leuk!
2: Woezel, je kan de pluisjes vangen.
4: Oh, en je kan er een balletje van maken, Pip. Vangen!
2: Ah. Oh ja, Woezel. Nou, deze is voor jou.
4: Hey! Wow!
2: Hier!
4: Oeps!
2: Oh nee, niet van die grote hoor, Woezel.
4: Oh jawel, Pip. Dit is een super reuzenbal, speciaal voor jou.
2: Wow.
6: Oh, je hebt de bal tegen die meneer zijn hoofd gegooid, Woezel.
4: Oh echt?
6: En hij heeft een hele grote bult.
4: Heel erg sorry, snel meneer. Ik deed het niet expres. Echt niet.
6: Hij zegt niks. Hij zal toch niet boos op ons zijn, Woezel?
4: Doet het pijn, snel meneer? Het spijt me zo. Echt, het was een ongelukje.
6: Volgens mij is hij hier helemaal alleen buiten. Dat is ook niet leuk.
7: Best zielig, hè, Woezel?
4: Ja. Oh. Kom op, Pip. Laten we een sneeuwhondje voor hem maken. Dat vindt hij vast heel erg gezellig.
2: Ja, goed idee. Ik help je mee.
4: Zo is hij groot genoeg, toch?
2: En nog een staartje. Nou, hij lijkt echt op ons, hè, Woezel?
4: Mm-hmm. Ja, het is een heel leuk hondje geworden. Vindt hij ook niet, snel meneer?
2: Hij zegt nog steeds niks.
4: Nou, het is toch veel gezelliger zo? Ik denk dat hij heel blij is met het leuke sneeuwhondje, hoor, Pip. Laten we hem Pluisje noemen.
2: Ja, dat is een leuke naam. Pluisje.
6: Mm-hmm. Zullen we nu weer naar huis gaan? Ik heb het een beetje koud.
4: Ik ook. Dag, snel meneer.
2: Dag, meneer.
4: Dag, Pluisje.
2: Dag, Pluisje.
1: Zo hebben Woezel en Pip toch een heel leuk vriendje voor die arme sneeuwpop gemaakt. En die grote bult? Nou, vooruit maar. Dat gaat wel weer over.
8: De beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Oeh. Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
3: Hoi, ik ben Mabette en ik vind de kids...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: 9.
1: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
2: De Dirk Schelen Show!
1: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was.

0: een dag dat dat anders was. De fakir zat op zijn tapijt. Maar toen...
1: Vlieg dan, tapijt. Vlieg dan, zoals altijd. Wat krijgen we nou? Anders vlieg je zo trouw.
0: De fakir onderzocht zijn tapijt, bekeek het langs alle kanten, maar zag nergens een probleem.
1: Ach, wat een gedoe. Mijn oude benen zijn zo moe.
2: Dag, fakir. Oh. Gezellig aan de wandel.
1: Toch niet. Mijn tapijt vliegt niet meer. Oh. Nu moet ik te voet, keer op keer.
2: Wat vervelend. Hoe komt dat?
1: Wist ik het maar. Ik vind het zelf heel raar.
2: Misschien is uw tapijt het vliegen verleerd.
1: Het is onverklaarbaar en heel erg naar.
0: Maar Langnek zou Langnek niet zijn als hij niet een of andere oplossing bedacht.
1: Laat het tapijt maar komen. Laat het maar vliegen, hoog boven de bomen. Vlieg dan. Ja, vlieg.
2: Misschien is het tapijt versleten.
1: Oh nee, het tapijt is heel sterk. Het deed altijd goed zijn werk.
0: De arme fakir. Zonder tapijt was hij helemaal de weg kwijt.
1: Mijn tapijt geeft het vliegen op. Wat een ramp, dus ik stop.
3: Weet je wat je moet doen bij rampen? 3 keer stampen.
1: Dat is misschien geen slecht idee. Ik stamp 3 keer en zeg geen nee. Voor mijn hulp bij alle rampen hoef je slechts 3 keer te stampen. Tot mijn hele grote spijt vliegt het niet, mijn mooi tapijt.
3: Hallo zeg.
1: Het spijt me, maar jezelf kan je niet helpen. Je eigen nood kan je niet stelpen.
4: Hallo, scheelt er iets?
1: Niet met mij, maar mijn tapijt. Het is de moed om te vliegen kwijt.
4: Oh, maar daar weet ik wel iets op. Voor slechts 3 koekjes. En een chocoladetaart. Heb ik wel een goed idee, hoor.
1: 3 koekjes en een chocoladetaart om weer te vliegen. Toon me dan dat je hier niet staat te liegen.
4: Ik zal je tapijt eens flink laten schrikken. Van mij, de boze wolf, zal hij zo bang zijn dat hij snel wegvliegt.
1: Dat zou prachtig zijn. Maar doe mijn tapijt alsjeblieft geen pijn.
4: Nee hoor, geen pijn. Gewoon even lekker laten schrikken. Boe! Boe! Sidder en beef. Ik ben de boze wolf. Nou, niet bang voor mij. Joh, dat tapijt is voor het vuilnis.
0: Die arme fakir. Hij wist het nu echt niet meer.
1: Hij vliegt niet langer. Ik word elk uur banger.
5: Nou, wel een beetje stoffig, dat tapijt van u. Wanneer heeft u het voor het laatst schoongemaakt?
0: De fakir had het tapijt nog nooit schoongemaakt. Dus Assepoester pakte haar poetsgerei. Ze klopte al het stof uit het tapijt. Ze boende het met water en zeep. En toen...
5: Ziet u wel? Uw tapijt was veel te vuil om nog te vliegen. Het is nu helemaal schoon, zo goed als nieuw. En het vliegt ook weer als nieuw.
1: Hartelijk dank, lieve Assepoes. Ik vlieg nu weg. Dat is geen smoes.
5: Graag gedaan, hoor, fakir. En vergeet niet om af en toe uw tapijt schoon te maken, hè? Dag!
0: Wat was de fakir opgelucht. Hij vloog nog uren door de lucht. En hij had zijn lesje wel geleerd. Niet zorgen voor je spulletjes is verkeerd. Nou ja, begin ik zelf ook al te rijmen. Net zoals die keer. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Angelina en ik luister altijd naar jullie Kids Radio liedjes. De groetjes van mij, doei!
1: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
2: Wat is een oliebol toch een grappig ding. Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
3: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
4: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en
5: Tafiti.
4: Hallo, Tafiti.
6: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
7: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
4: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
6: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
4: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
7: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
6: Tafiti. Dwars door de woestijn is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
1: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
8: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
8: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

Hallo, wat leuk dat je weer luistert naar de Dirk Schelen radioshow. Helemaal gezellig. En vandaag dacht ik, gaan we eens zingen over liedjes over mijn huis en wat er allemaal in gebeurt. Ben je ook benieuwd? Nou, dan beginnen we met mijn liedje. Ik woon in een huis.

Wow, en daar staan de bloemetjes. En van mijn huis gaan we mijn tuin in. En misschien heb je ook wel een tuin. Of misschien heb je wel een balkon met een paar plantenbakken erop. Of heb je een park vlakbij. En daar wonen allemaal dieren. Zullen we eens gaan kijken wat voor dieren daar wonen? Ik weet het al, een slak. We gaan allemaal kruipen als een slak door de kamer. Doe maar mee.

0: Trippel, trappel, trippel.
1: Ja, al die mieren, die kriebelen, hè? Ja, al die mieren die lopen maar te klieren. Ja. Maar ze zijn ook heel belangrijk, die mieren. Oh, we hebben buiten gespeeld en we hebben gelopen als een slak en over de grond en als een molletje. Nou, dan zijn onze kleren vlies. Dus die moeten in de wasmachine. We gaan wassen en dan laten we onze handen draaien, net als de trommel van de wasmachine met draai, draai.

Zo, de stofzuiger staat uit. Het huis is gestofzuigd. Ben jij de stofzuiger soms ook een beetje eng? Dat hij een beetje lawaai maakt? Nou, dan druk je gewoon op de uitknop. En dan stopt hij. Heel makkelijk. Helemaal goed. Nou, onze kleren moeten natuurlijk drogen. Dus we kunnen wel even wat gaan eten. En help me eventjes met een lepel. Daar eet je, wat eet je? Eet je vla, yoghurt mee? Of soep? En met een vork, daar eet je een groente mee of een aardappel. En met een mes, daar snij je mee. Snij je bijvoorbeeld de vis of het vlees. Nou, dit liedje gaat erover dat iemand het niet helemaal begrepen heeft. Luister maar.

Nou, gelukkig is het goed gekomen. Een mes in de vla en een vork in de soep. Nou, dat klopt natuurlijk niet. Nou, maar we weten nu weer hoe het moet. En ik heb nu wel zin om iets anders te doen. We hebben lekker wat gegeten. Zullen we lekker gaan tekenen? Ja, en dan zetten we een liedje op van Agete Haan. En dat heet Poppetje, want we gaan een poppetje tekenen.

0: bent de mond vergeten.
1: De mond vergeten. Nou, dan doen we dat nog even. Het is trouwens wel een rommeltje geworden na dat tekenen. Alles ligt onder het papier en de stiften en de potloden. En ik denk dat we toch even op moeten ruimen. Helpen jullie me mee? Dan gaan we opruimen.

Oké. Nou, we hebben lekker opgeruimd. Hartstikke goed. Oh, maar nu gaan we even onze handen wassen natuurlijk. Maar dan moeten we eerst de kraan aanzetten. De kraan, zet hem maar aan. Draai maar aan de knop en het water komt eraan. De kraan, zet hem maar aan. Draai maar aan de knop en het water komt eraan. Doe maar mee helemaal, wat hoor je dan? En nog een keer. Ja, ik zit nu lekker gitaar te spelen, hoor je dat? Doenke, doenke, doenke, doenke. Moet uitkijken dat hij nat wordt. Maar het lukt wel. Oké. De kraan.

heen. Heb je het liedje al? Zing maar mee. De kraan, zet hem maar aan. Draai maar aan de knop en het water komt eraan. De kraan, zet hem maar aan. Draai maar aan de knop en het water komt eraan. Pssch. Allemaal. Pssch. Oh, nou gaan we handen wassen.

Oké, en wat zullen we met dat water doen wat we hebben? We hebben het allemaal in de gieter gedaan. Wat doe je met water in een gieter? Precies, aan de plant geven. Er staat een hele mooie plant in mijn kamer. Nou, luister maar eens even wat daarmee aan de hand is.

0: Dank je wel.
1: Nou,
2: wat leuk. Een plant die praat. Hartstikke. Dat is leuk. Hij zegt dankjewel. Nou, planten zijn altijd heel blij als je ze een beetje water geeft. En je hebt natuurlijk dit liedje gehoord, hè? Zal ik het nog een keer op de gitaar spelen? Ik wou...

0: Maar hoe zou het nou zijn als dat huis ineens ging bewegen? Dat je denkt, huh, waar gaat dat huis heen? Huh? Nou, Trappen de Trap met Thijs Borsten en Peer. Die hebben een heel leuk liedje geschreven over huis op wielen. En wat hun daarin is overkomen. Luister maar.
1: Met vakantie wonen wij

als we terg zat zijn, dan gaan we er van door. We pakken ons huisje in, zet de auto er maar voor. We rijden met ons huisje naar een andere fijne plek. Overal kunnen we heen, ja, we vinden wel een stek. In ons huis op wielen zit een tafel, vier stoelen en een bed. Een koelkast en gordijn.

0: Ik heb deze duinpan eigenlijk wel gezien. Het is droog. De zee is tot best ver weg.
1: Papa.
0: Gewoon een wakker man. Gewoon een wakker man. Hé, we willen verder met het huis. We willen met die wielen draaien. We willen rijden met het wagentje, papa. Kom op, papa. Wakker worden. Hey, papa. We willen weg.
2: Wow, en in dat huis op wielen, daar rolt iets over de vloer. Dat rolt zo helemaal van voor naar achteren. Willen jullie weten wat het is? Luister dan maar naar dit liedje.

is rond en het rolt over de grond. Wat zou dat zijn? Het is glad aan de ene kant, het plakt aan de andere kant.

Nou, gelukkig je plakband, maar je hebt ook pleisters. En nou weten jullie wat het is, hè? Het ging om een rolletje plakband. Ja, ik plak trouwens ook alles altijd aan elkaar. Als iets stuk is, hup, plakband eromheen, dan doet het gewoon weer. Hoef je geen nieuwe te kopen. Lekker makkelijk. Nou, en in een huis, dan kan je, ben jij hier ergens en iemand anders, die is hier. Dan zeg je, ik ben hier en jij bent daar. Ik ben beneden en jij bent boven. Maar als ik nou beneden ben en jij bent boven, hoe komen we dan bij elkaar? Met de lift, ja. Maar mijn huis heeft toch geen lift? Misschien als je in een flat woont. Een roltrap hebben we ook niet. Nee, gewoon met de gewone trap. En dan noem ik mezelf een trappenloper.

Zo, ik ben wel een beetje moe geworden van dat trappen lopen en trappen rennen. En ik ben helemaal bezweet. Weet je wat, ik ga gewoon even lekker douchen. Met mijn liedje douchen!

Nou, nu zijn we helemaal klaar. We hebben wel lekker van alles gedaan. We hebben trappen gelopen. We hebben lekker getekend. Wat hebben we nog meer gedaan? We hebben wat gegeten. De was gedaan. We hebben plantwater gegeven. We hebben lekker in de tuin gespeeld of in het park. Nou, het is weer afgelopen. Maar het was wel gezellig weer. En ontzettend leuk dat je erbij was. En ik ga nog even het laatste liedje zingen. Zing je met me mee?

volgende keer. Ja, heel leuk als je de volgende keer weer luistert. Ik vond het gezellig. En als je van nog meer wilt luisteren op Spotify, kun je natuurlijk lekker al deze liedjes nog een keer terugluisteren. Op het Dirk Schelen YouTube kanaal kan je allemaal filmpjes zien. Iedere week een nieuw filmpje. Ik zou het heel lief vinden als je zou abonneren. Daar help je mij mee. En als je een keer naar een optreden wil komen, kijk even op mijn website www.dirkschelen.nl waar ik allemaal speel. En misschien kom ik binnenkort wel bij je in de buurt, dat ik je lekker kan ontmoeten bij een optreden. Nou, ik vond het gezellig. Tot een volgende keer, hè. Dag!

0: We schakelen over naar Apeldoorn.
1: Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: Oké, daar gaan we.
1: Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Jongens en meisjes, meneer Kaasgaaf. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Juliana Toren Live.
1: Ja, ja, maar mevrouw Suikerspin.
2: Ja.
1: Nou ja, normaal overleggen wij altijd even het onderwerp van de show, hè? Ja. Maar dat heeft u nu helemaal niet gedaan. Ik weet niet waar we het over gaan hebben.
0: Meneer Kaasgaaf,
1: ja.
0: Ik heb een hele grote verrassing voor u.
1: Voor mij?
0: Deze week is het thema eten.
1: Eten?
0: En speciaal daarvoor gaan we vandaag allemaal lekkere dingen proeven.
1: Oh, ja. Zin in!

0: Oh ja, mevrouw Suikerspin. U zegt dan wel dat de aflevering gaat over eten en we gaan proeven. Maar wat gaan wij dan allemaal proeven?
1: Oh, meneer Kaasgaat. Ja. Het eerste wat wij vandaag gaan proeven is... popcorn.
0: Popcorn?
1: Ja, en deze heb ik meegenomen van de Juliana-toren. Oh, want deze maak ik altijd zo lekker in mijn suikerspinhuisje.
0: Dat vind ik ook. Maar wacht even met proeven, hoor. We gaan zo proeven, want er is een vraag binnengekomen die hier heel goed bij aansluit.
1: Wat leuk.
0: Dus we gaan snel naar het volgende onderdeel.
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, want mevrouw Suikerspin, we hebben een vraag gekregen van Joost die over dit onderwerp gaat.
1: Oh, ja.
0: Ik zoek hem er even bij. Ja, kijk. Joost vraagt, wat is jullie lievelingseten?
1: Ach, meneer Kaasgraaf, dat is toch helemaal niet moeilijk. Nee. Nou, ik hou eigenlijk wel van popcorn.
0: Ja, natuurlijk.
1: Poffertjes.
0: Lekker.
1: Lekkere wafels. Ja, en mijn favoriet, meneer Kaasgraaf.
0: Ja.
1: Een grote suikerspin.
0: Oh, die had ik al wel een beetje zien aankomen. Hè? Ja, en mijn lievelingseten, mevrouw Suikerspin, is eigenlijk... alles wat u maakt.
1: Och, meneer Kaasgraaf.
0: Ja, u kookt altijd zo lekker.
1: Oh, wat lief.
0: Ja, ik ben eigenlijk ook wel benieuwd, jongens en meisjes. Wat is jullie lievelingseten? Laat dat even weten via de website van Hallo Kids Radio.
1: Inderdaad, ik ben benieuwd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de app...

0: Mevrouw Suikerspin, dat was een leuk liedje.
1: Oh, zeker weten. Maar meneer Kaasgraaf, we zijn nog niet klaar.
0: Nee.
1: Het volgende liedje komt eraan. Wacht, ik zet hem even aan.

0: Oh, meneer Kaasgraaf, ja. Ik denk dat het nu inmiddels tijd is om de popcorn te gaan proeven.
1: Ik kan niet wachten.
0: Nou, nee, maar.
2: Wacht even hoor. Ja, dank u. Eens even kijken.
0: Oeh, en?
2: Lekker, oh. Lekker.
0: Oeh, maar?
2: Nou, ik vind het erg lekker.
0: Oh, nou, en wat voor cijfer?
2: Een cijfer?
0: Ja.
2: Nou, even kijken hoor. Als ik een cijfer moet geven tussen spannend. De 1 en de 10, dan geef ik het een... Een 11.
0: Oh, meneer Kaasgraaf.
2: Zo lekker.
0: Nou, ik dacht, dat wordt dan misschien een 10, maar een 11.
2: Ja, u heeft zichzelf weer overtroffen,
0: oh,
2: hoor.
0: Meneer Kaasgraaf, dank u wel.
2: Goed gedaan.

0: meneer Kaasgaaf.
1: Ja.
0: Wist u dat dieren ook heel erg van eten houden? Ja, ik ben dus eigenlijk wel heel erg benieuwd of Kas misschien nog een leuk weetje heeft over deze dieren. Nou, hiervoor gaan we naar het volgende onderdeel.
1: Leuk.
2: Het dierenweetje van Kas de Reentjer.
0: Nou, vertel Kas, wat voor leuk weetje heb jij deze week?
3: Hey kids, hier Kas de Reentjer. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie je hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoala's eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Oh, oh. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou. Rustig. Die hele boom gaat heen weer. Rustig. Oh, oh. Ja. En zo ben je weer beneden. Ja. Eet jij maar lekker door. Laters.
4: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere reentje zoals ik. En een kleine klik.

0: En mevrouw Circuspin, omdat u altijd voor mij en eigenlijk ook voor de jongens en meisjes al dat lekkers maakt in het park, heb ik een verrassing voor u.
1: Oh!
0: Ja! Ik heb namelijk gekookt.
1: Nee.
0: We gaan. Mevrouw Suikerspin, ik nodig u uit om samen met mij uit eten te gaan in het Reuzenrad.
1: Oh.
0: Wat is daarop uw antwoord?
1: Oh, meneer Kaasschap, ja.
0: Oh, ja, ja, oh, ja, ze wil. Haha, oh, leuk. En nou, ik heb het Reuzenrad heb ik een tafeltje ingezet. En dan nou kunnen we daar lekker gaan eten. En ik heb allemaal lekkere dingen gemaakt.
1: Oh, en wat staat er op het menu?
0: Dat is een verrassing.
1: Oh, wat spannend.
0: Met een heel lekker toetje.
1: Oh, meneer Kaasschap.
0: Komt u mee?
1: Ja.
0: Dag allemaal.
1: Dag.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.

0: kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De draak vroeg de reus om op zijn schat te passen.
1: Luister, ik ga 2 dagen weg. En jij bent de enige die groot genoeg is om de ingang van mijn grot te bewaken.
2: Ja, en ik ben sterk en slim.
1: En al mijn goud zit in deze 3 kisten.
2: 1, 3, 2, klopt.
1: Als die 3 kisten er over 2 dagen nog staan, krijg jij een beloning van 10 goudstukken.
2: Over 3 dagen staan er nog steeds 10 kisten en krijg ik een beloning van 2 goudstukken. Makkelijk zat.
3: Dag, reusachtige vriend. Zeg, moet jij niet achter Klein Duimpje?
2: Nee, ik bewaak voor de draak en ik zeg niet wat.
3: Toch niet de schat? Nee. Dat zou de draak nooit door zo'n onhandig iemand laten doen.
2: Dus wel? Och, ja. Maar ja, het zijn maar 2 kisten goud voor 3 dagen. Of was het andersom?
3: 2 kisten, zei je? Klopt. Dat 3e kistje heeft de draak voor mij klaargezet.
2: Weet ik niks van.
3: Nou ja, mijn arme moeder is ziek. En ik mocht van de draak een kistje met goud lenen om hoestdrank voor haar te kopen.
2: Nee, ik moet op deze kisten passen.
3: Ja, op 2 kisten, zei je toch? Die 3e is echt voor mij bedoeld, hoor.
2: Gelicht.
3: Nou ja, goed. Dan wordt mijn moeder niet beter. En de draak zal woest zijn als hij hoort dat jij niet mee wilde werken. Het is gewoon bijna niet leuk meer, zo makkelijk als dat ging.
4: Wat ben jij hier een belachelijk blije bui?
3: Ja, de reus moet van de draak 2 dagen op 3 kistjes met goud passen. Wie vraagt dat nou aan de grootste oen van het hele Sprookjesbos?
4: Sluwe slimmerd! Met een kistje goud zou ik een nieuwe koperen toverketel kunnen kopen. Ik wil ook. Help je me een handje? Dag, reus. Ik kwam daar straks de draak tegen. En die vertelde mij dat hij jou op 3 kisten draken goud
2: had. Oh, toch 3.
4: Gaat het goed?
2: Nee, de wolf is er met 1 kist vandoor.
4: Geen paniek, pechmanneke. Ik tover er zo een kistje bij. Heb ik nooit van mijn verdubbeltruc verteld?
2: Nee.
4: Zet 1 kistje bij de ingang van de grot en sluit je ogen.
2: Oh, nee, hè? Want dan gaat je ermee vandoor.
4: Ach, vertrouw me. Ik blijf hier staan. Sluit je ogen. Ik spreek de spreuk. Tibbeli, dabbeli, duplica. Open je ogen.
2: Oh, gelukt.
4: Natuurlijk. Weet je wat? Als we 3 kistjes verdubbelen, hebben we 6 kistjes met goud. 3 voor de draak, 2 voor jou, 1 voor mij.
2: 2 keer 1? Ja, doe dat maar.
4: Sluit je ogen maar weer.
2: Oh, ik krijg zomaar 2 kistjes met goud. En als we die nou ook verdubbeld drukken, heb ik er 5? Ja, doe maar, wibilibi, heks. Hallo, heks. Oh, nee!
0: Wat was de reus bang toen de draak terugkwam?
1: En hoe is het gegaan met mijn grote schatbewaker?
2: Ze hebben me in de maling genomen.
1: Wat?
2: Niet te veel vuurstraf geven, alstublieft.
1: Zijn alle kisten met goud gestolen?
2: Ja.
1: Mooi zo.
2: Huh?
1: Je dacht toch niet dat ik jou mijn echte schat laat bewaken?
2: Wat lief?
1: Maar zo wist ik zeker dat niemand hiernaar op zoek zou gaan.
2: En wat zat er dan in die kistjes?
1: Nepmunten van namaakgoud. Ingesmeerd met de allersterkste kabouterlijm.
2: Bij jou zijn ze er ook nog niet vanaf.
4: Nog nooit zo'n sterke superlijm gezien.
2: Nee, ik...
1: En zeer handig als je gouddieven moet opsporen.
0: Zolang de wolf en de heks beplakt waren met namaakgoud, hadden ze geen rust. Hebberigheid wordt altijd bestraft. Zo hadden de geitjes eens. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

0: Hoi Kids Radio, ik vind het fantastisch dat jullie het draaien. Veel plezier nog. Ik ben Elise. Doei.
1: TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: knikken. Woezel, Pip en Buurpoes zijn vroeg op vandaag. Want ze hebben iets heel leuks verzonnen. Ze moeten tante Perenboom alleen nog wel eventjes vragen of het goed is.
1: Daar willen we gaan spelen. Mag het, tante?
2: Nou, jongens, dat grote grasveld is best wel ver weg. Want ik kan jullie daar niet zien. Nou goed, het is wel heel leuk daar. En jullie zijn groot genoeg. Waarom nemen jullie niet een lekkere picknick mee? Dan kan je daar de hele dag blijven spelen.
3: Ja, leuk! Fijn, meneer!
1: Tante, wat is dat eigenlijk, een picknick?
2: Een picknick, dat is een mandje vol lekker eten dat je buiten opeet op een dekentje, gezellig in het gras.
3: Een picknick, ja! Lekker!
2: Goed, haal maar een kleedje en een mandje en dan stop ik daar wat lekker eten in.
1: We zijn er bijna. Kijk, daar is het grasveld.
4: Hallo jongens, waar gaan jullie naartoe?
1: Ha, mannetje, wij gaan spelen op het grote grasveld.
4: Oh, leuk zeg, daar kun je heel lekker graven. Mag ik ook meespelen?
1: Nou nee, Molletje, dat gaat echt niet. Jij bent niet zo snel en dan kan je niet zo goed spelen met ons.
5: Bovendien gaan we picknicken. En molletjes weten natuurlijk niet hoe dat moet. Misschien een ander keertje, goed?
4: Oh, nou, oké.
1: Zo, die ligt.
6: Dat was best ver lopen. Ik ben moe en heel warm. Zullen we maar meteen gaan eten? Die picknickjes zien er zo lekker uit.
1: Ja, ja. Ik heb ook best trek. Maar we kunnen ook eerst even lekker gaan zwemmen in dat slootje daar. Brrr. Nou, ik niet hoor. Poezen houden niet van water. Ik blijf hier wel op de picknick passen.
6: Oké, Buurpoes. Wel goed opletten dan. En niet alvast iets eten, hè?
5: Ja, lekker zwemmen in een sloot. Wie er het eerste is, Woezel.
6: Pip, dat ben ik hoor.
1: Ja, op de picknick passen.
5: Dat was lekker, hè, Woezel?
6: Nou, nog, Pip.
5: Buurpoes, we zijn er weer.
6: Hey, Buurpoes.
1: Huh? Miauw.
6: En nu lekker picknicken. Wat zullen we het eerst eten? Hey, wat gek. Er zit niks meer in de mand.
5: Hè?
6: Al het eten is weg.
5: Oh, Buurpoes. Jij hebt alles opgegeten. Je zou wachten. Dat was voor ons allemaal.
1: Miauw. Nee, echt niet. Ik heb de hele tijd goed opgelet en niets opgegeten.
5: Dat kan niet. Je jokt.
1: Echt niet.
6: Echt wel, Buurpoes. Je bent heel erg aan het jokken.
5: Oh, niet dus.
6: Wel eens. Hé? Kijk nou eens. Die boebel. Dat lijkt wel zo'n hoopje van...
3: Molletje!
6: Molletje, jij hebt alles verstopt.
4: Oh. Ik kon toch niet zo goed met jullie spelen. En ik ben toevallig heel goed in picknicken, hoor.
1: Brrr. Nou, je mag voortaan altijd met ons spelen, hoor.
5: Oh. Ja, echt, Molletje. Wat ben jij goed in verstoppertje spelen, zeg.
6: Kom, jongens. Dan gaan we lekker picknicken.
0: Wat een leuk lolletje van Molletje. Zo spelen de vriendjes nog de hele dag op het grote grasveld. En Molletje, die hoort erbij.
7: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Nederland.
1: Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.
2: Yes! Wil jij ook een toffe prijs winnen?
1: Ja! Luister dan elke schooldag
2: vanaf 6 uur naar de ochtendshow.
3: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè? Echt super cool.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

Maak van je arm een slurf. En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De fakir vloog op zijn tapijt boven het Sprookjesbos.
1: Wat een stralende dag. Een dag voor een glimlach. Oh, tapijt, let op. Een boomtop. Oh, kijk uit. Mijn fluit.
2: Waar staan de toverkruiden ook weer? Auw! Wat krijgen we nou? Dat is zeker de fluit van die ouwe op zijn tapijt. Nou, vanaf nu is hij zijn fluit mooi kwijt. Laat hem maar zoeken. Wat zal hij vloeken?
0: De fakir haastte zich naar beneden en zocht zijn fluit. Die vond hij natuurlijk niet, want de heks had hem meegenomen. Maar dat was nog maar het begin van de problemen.
3: Dag, beste fakir. Wat doet u hier?
1: Waar is mijn fluit gebleven? Ik heb hem toch niet weggegeven?
3: Ik heb geen idee. Misschien vloog uw fluit naar de zee.
1: Wat zegt u toch allemaal? U praat niet meer normaal.
3: Waarachtig? Ik rijm allemachtig. Dat is helemaal niet prachtig.
1: Hier is iets vreemds aan de gang. Ik word een beetje bang.
0: Er was inderdaad iets raars aan de hand. De bewoners van het Sprookjesbos rijmden er ineens op los.
4: Wat gek om zo te praten. Ik kan het rijmen niet meer laten.
5: We rijmen er vrolijk op los, hier in het mooie Sprookjesbos.
0: Maar lang niet iedereen in het Sprookjesbos vond het rijmen leuk.
6: Ik begrijp er niks van. Plots klink ik als die sultan.
2: Ik bedoel de fakir, dompie dukkel. Ik krijg er jeuk van aan mijn bukkel.
6: Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ik rijm een heleboel.
2: Ik heb een hekel aan dat rijmgedoe. Het maakt me doodmoe. Het komt vast door die stomme fluit. Die viel op mijn hoofd toen ik zocht naar toverkruid.
6: Oh, dat is van hem met zijn vliegend tapijt. Is hij zijn toverfluit kwijt?
2: Ja, hij moet zijn fluit terugkrijgen. Dan zal het rijmen eindelijk zwijgen.
6: Ik breng hem wel naar hem terug. Geef mij hier, vlug, vlug, vlug.
2: Maar zorg dat het rijmen stopt, anders ben ik flink gefokt.
6: Meneer de fakir, wat doet u hier?
1: Weet jij toevallig waar mijn fluit is? Je begrijpt vast dat ik die heel erg mis.
6: Bedoel je dat lange instrument? Ja, dat is me wel bekend.
1: Echt? Wees nu niet slecht. Vertel me waar. Hier of daar?
6: Ach, helemaal vergeten. Maar voor een chocoladetaart kan ik het zo weer weten.
1: Hou jij de fluit voor mij verborgen? Dat baart me zorgen. Vertel me waar de fluit is. Dan mag je met mijn tapijt vliegen. Zo kan je Roodkapje snel vinden. Beloofd. Ik zal niet liegen.
6: Dat klinkt als een goed idee. Hier is de fluit. Hoppakee.
1: Eindelijk. Oef, wat een lelijke klank. Die fluit, fluitmank.
6: Ja, ik heb hem van die valse toverkool. Ze zei ik wil hem kwijt. Doe me een lol.
1: Ik zal hem moeten stemmen. De fluit weer even temmen. Zo klinkt hij weer goed. Een mooie klank, rein en zoet. Zo heb ik hem graag terug. Dat ging lekker vlug.
6: En ik? Rijm ik nog? Wat hoor ik nu? Ik rijm niet meer. Gelukkig. En mag ik dan nu op je vliegend tapijt?
1: Ja, een woord is een woord. Stap maar aan boord.
0: De fakir houdt altijd zijn woord. Maar hij wilde de wolf ook een lesje leren, omdat hij de toverfluit niet zomaar terug wilde geven.
7: Stop dan!
1: Ja, leuk hè? Zo hoog en lekker vlug. En geef voortaan verloren voorwerpen vriendelijk terug.
7: Oh, ik ben bang!
0: De wolf had nu wel geleerd dat hij spulletjes van een ander eerlijk moest teruggeven. Net zoals die keer toen Assepoester en de heks. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Heb je alles bij je?
1: Aha.
2: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag,

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.

0: hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Zo, we zijn er!

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij D-Play goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. D-Play. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de D-Play tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. D-Play. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
4: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en...
5: Tafiti.
4: Hallo, Tafiti.
3: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
6: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
4: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
3: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
4: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
6: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
3: Tafiti. Dwars door de woestijn is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Aha!

0: Nou, dat scheelt.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.

0: kalm aan.
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: hebben.
1: Wat? Wie zijn de zusjes en wie is het nichtje?
2: Er zijn zoveel mensen.
3: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
4: Oké. Kleinkinderen zat bij ons thuis, dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo!

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
3: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
4: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en...
5: Tafiti.
4: Hallo, Tafiti.
3: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
6: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
4: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
3: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
4: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
6: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
3: Tafiti. Dwars door de woestijn is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de wereld.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3.
1: Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri. Boembaloo.
6: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
5: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Party, party.

0: Wij zijn K3. Luister elke dag van 3 tot 4 naar Hallo Kids Radio.
1: Jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
2: Hallo allemaal.
1: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Giem en Bas, daar.

0: Schip ahoy, piraatjes. En welkom op mijn wereldberoemde scheve schuit. Al moet ik zeggen dat het tegenwoordig meer de scheve school is. Want ik leer mijn scheepsmaatje Bertus Badiet wel elke dag iets bij over het piratenleven. Kennen jullie Bertus al? Wel, voor de piraatjes die Bertus Badiet nog niet kennen...
1: Ahoy, Piet Piraat.
0: Daar zal je me hebben. Schip ahoy, Bertus Badiet.
2: Oh, en schip ahoy, Badietjes.
3: Ik ben Hanne.
4: Ik ben Julia.
5: Ik ben Marten.
6: En wij zijn K3.
5: Wil je ons een berichtje sturen? Doe dat dan nu meteen
7: met de gratis app van Hallo Kids Radio.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Leonard. Blij dat je er bent.
1: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
2: Lopper de Plop.
1: Ze zijn er allemaal bij.
2: Hallo iedereen.
0: Ja, leuk dat je er bent. Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
1: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
0: Joehoe!
1: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
0: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo. Dat is de magie van Studio 100.
2: Wow.
3: Hallo Kids Radio.
0: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
2: Schip ahoy piraatjes.
1: Oké, daar gaan we.
3: De wereld van Studio 100.
4: Hartie, Bartie.

De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Joehoe!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Ay, ay, ay, mas tama! Ay, ay, ay, ay, ay!
1: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
2: Dit is Hallo Kids Radio.
3: Hallo Kids.

0: nostalgie.
1: Job met nostalgie hier op Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Een hele goede zondagmiddag. DJ Johan hier met de zondagmiddagshow op Hallo Kids Radio. En ik moet zeggen, ja, ik zit er helemaal klaar voor. Ik heb weer allemaal leuke dingen meegenomen, waaronder een heel erg leuk weetje. En dat is wel echt weer zo'n weetje die heel interessant is, maar waar je eigenlijk helemaal niks aan hebt. Dus je hebt het eigenlijk nooit nodig, maar het is wel superleuk om te weten. Ja, dat noem ik zelf altijd nutteloze weetjes. Nou, daar heb ik er zeker eentje van vandaag. Dus die komt er zo meteen al aan. Daarnaast staat hij er nu wel klaar voor. De K3 Bingo Molen heb ik gewoon bij me. Ze kunnen gewoon een potje K3 Bingo spelen. Dadelijk rond, ja, het zal rond 16:30 zijn ongeveer. En als dat nog niet genoeg was, heb ik ook een heel leuk spelletje om weg te geven. Ja, het gaat over het spelletje Hup, Kleine Pingwing Hup. En als je wil weten hoe dat nou te winnen is, nou, blijf zeker even luisteren.

buitenfilm van de kleine zeemermin was dit diep in de zee op Hallo Kids Radio. En dat brengt ons bij... mijn favoriete ding op deze hele wereld. Het is hoog tijd voor Weet Je Het Zeker met vandaag nog een keer een weetje over de maand mei. Ja, we zitten in het eerste weekend van deze maand mei. Dat betekent dat daar ook genoeg over te leren is. En ik heb dus nog een weetje die gaat over de dag waarop de maand mei begint. Dat was, dit jaar was het een vrijdag. Ja, afgelopen vrijdag is de maand mei begonnen met natuurlijk de dag 1 mei. Maar ja, hoe zit dat dan met die vrijdag? Is het waar of is het niet waar dat als de maand mei op een vrijdag begint, dat er geen enkele andere maand is dit jaar die ook op een vrijdag begint? Oeh, ja, dat is een lastige, ik weet het. Maar je mag er wel eventjes over na gaan denken, want is het nou waar of is het niet waar dat als de maand mei begint op een vrijdag, dat er dan geen enkele andere maand is in het jaar die ook begint op een vrijdag? Daar mag je dus even over na gaan denken. Draai ik een liedje van de Sprookjesbosbewoners voor je en kom ik daarna bij je terug met of dit nou waar of toch een niet waar is.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

Er was eens een sprookjesboom hier op Hallo Kids Radio, terwijl jij aan het nadenken was over het weetje over de maand mei. Want is het nou waar of is het niet waar dat als de maand mei op een vrijdag begint, dat er dan geen andere dag of geen andere maand in het jaar is, sorry, die ook op een vrijdag begint? Ja, het is een wat lastig weetje, ik weet het, maar ik zal het maar gewoon vertellen. Dat is helemaal waar. Ja, het maakt niet uit of het nou een normaal jaar of een schrikkeljaar is. Nee, de maand mei begint altijd op een andere dag dan alle andere dagen of alle andere maanden in het jaar. Ja, het is bijna een tongbreker en het klinkt ook heel raar, maar ga het maar eens na. Het klopt wel. Als we kijken naar de maand mei, ja, die is nou begonnen op een vrijdag. En als je in de agenda even doorscrollt, dan zul je zien dat geen andere maand zal beginnen op een vrijdag. Dat hoeft nou niet alleen bij de vrijdag te zijn. Dat als nou de maand mei was begonnen op een zondag, dus vandaag bijvoorbeeld, dan was er geen andere maand geweest dit jaar die ook op een zondag begon. Ik zei het al, het is echt een nutteloos weetje. Je hebt het nooit nodig, maar het is wel leuk om te weten dat dus de maand mei altijd op een andere dag begint dan alle andere maanden in het jaar.

0: nog vaker.
1: Snelle en Maan met Blijven Slapen hier op Hallo Kids Radio. Het is vandaag zondag. Het is al midden in de zondagmiddag. En dat betekent ook dat dit de laatste uren zijn dat onze superhit nog de superhit is. Ja, elke week zetten we één liedje in het zonnetje. Een supergoed nieuw liedje. En deze week was dat de eer voor Zij Hoort Bij Mij van Kris Kros Amsterdam. Maar dat betekent ook dat dit dus echt het laatste moment is, bijna, dat we kunnen zeggen dat dat de superhit is. En dan vanaf morgen is er weer een nieuwe superhit. Weer een nieuw liedje wat supergoed is en die we weer even lekker in het zonnetje zetten. En dus extra vaak draaien hier op Hallo Kids Radio. Maar dus nu nog net eventjes op de valreep. Is dit de superhit van deze week? Kris Kros Amsterdam met Zij Hoort Bij Mij.
2: Want zij hoort bij mij.
3: Zij hoort bij mij van Kris Kros Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

Jazeker, bij de K3 Bingo staat hier naast me. Je kunt het wel horen. Ja, de bingo-molen, hij staat hier en daarin zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes die erin zitten hoort bij een liedje van K3. Want ja, het is hoog tijd voor muziek van K3. Maar welk liedje van K3 het wordt, ja, dat is niet aan mij. Nee, dat is aan die bingo-molen om te bepalen. Dus ik ga er daar aan draaien, komt er een balletje uit. En dat liedje, nou, dat komt dus op de radio. Dat kan een oud liedje zijn, een nieuw liedje, een populair, een onbekende. Ja, echt van alles en nog wat. Het staat allemaal op die bingo-kaart. Dus ik denk dat ik maar gewoon naar die bingo-molen toe ga. En er maar even goed aan ga draaien. Daar komt-ie. Nou. Hé, hey, kijk eens aan. Daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geworden. Het nummertje. God, ik kan het niet vinden. Ah, hier. Het nummertje 11. Het nummertje 11. En die hoort bij het liedje. Oh, kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Trouwen. Kijk eens aan. Nou, dat is het liedje wat ik een paar weken terug nodig had op de dag dat mijn ouders alweer 30 jaar getrouwd waren. Nou, toen kon ik hem niet eruit krijgen, maar nu een paar weken later toch wel. Dus dan alsnog even een beetje, ja, mosserd na de maaltijd. Hier is bij nummer 11 uit de K3 Bingomolen. Een al wat ouder liedje van K3, maar zeker wel leuk. K3 met Trouwen.

K3 met trouwen hier op Hallo Kids Radio. En dat was alweer. Ja, het tweede liedje van K3 van dit weekend. Volgende week neem ik hem gewoon weer mee. Er komen er weer nieuwe liedjes uit die K3 bingo molen. Ik ben nu al benieuwd.

Meadow met Freeze. En dan is het hoog tijd om iets weg te gaan geven. Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elke week een spelletje weg hier in de weekendshow. En ook deze week heb ik weer een spelletje meegenomen. Ja, je hoort het al. Ik heb hier de doos vast van het spelletje Hup, Kleine Pinguïn, Hup. Dat spelletje is uitgegeven door Haba. En dat spelletje kun je winnen. Maar ja, wat doe je nou bij dat spelletje? Nou, het is eigenlijk heel simpel. Je hebt een groep pinguïns. En die willen allemaal lekker een hapje gaan eten aan de overkant van het water. En maar om aan die overkant te komen, ja, daar moet iets voor gebeuren. En daar kun jij ze bij helpen. Dus krijg jij het voor elkaar om als eerste jouw pinguïns naar de overkant en naar de lekkere hapjes te helpen? Nou, dan win jij het spelletje. En dan kun je dus nog een keer spelen. Dan wie weet, win je nog wel een tweede keer? In andere woorden, ja, dit is een spelletje, dat kun je heel vaak spelen. Het spelletje dus, Hup, Kleine Pinguïn, Hup. En dat spelletje kan dus van jou zijn. Nou, wat moet je daarvoor doen? Het is eigenlijk helemaal niet moeilijk. Je gaat naar hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen, naar de weekendshow. En daar zul je ook al meteen een plaatje zien van dit spelletje, Hup, Kleine Pinguïn, Hup. Maar dan moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, ja, die gaat als volgt... Pinguïns

zijn vogels, maar kunnen pinguïns vliegen? Oeh, ja. Ja, als je het antwoord weet op die prijsvraag, ja, laat het dan vooral even weten via hallokidsradio.nl, het prijsvragenformulier. En wie weet hoor jij dan maandag wel dat jij de winnaar bent van dit hele weekend van het spelletje Hup Kleine Pinguïn Hup. Ik zal hem nog één keer herhalen. De prijsvraag is: ja, pinguïns zijn vogels, maar kunnen pinguïns vliegen?

0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.
0: Op de grond.

Aoki en Jet. Met de pingwingdans hier op Hallo Kids Radio. En dan zitten we weer aan het einde ook van de week van Koningsdag. Daarom leek me leuk om nog even lekker het liedje van de Koningsspelen te doen. Misschien ken je het dansje nog wel. Ik wel. Ik ga alvast eventjes staan. Dan komt hij aan. De Ola Ole Ole.

Bamboe Bill hier op Hallo Kids Radio. En dit is het moment dat ik normaal eventjes in mijn geschiedenisboek duik. Want ik heb hier een speciaal geschiedenisboek waarin ik precies kan zien welke liedjes nou populair waren vandaag. Maar dan bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Maar dat ga ik eventjes een keer niet doen. Nee, ga ik niet doen en dat heeft ermee te maken. Vanavond ga ik naar een musical. De musical Doren Roosje. En daar heb ik heel veel zin in, want dat is toch wel de musical die ik vroeger wel heel vaak heb gezien. En daarom, ik heb er gewoon heel veel zin in. Ik kan eigenlijk niet wachten om dadelijk al die kant op te gaan. En dan opent die musical met een liedje waarin het nieuws van het kasteel bekend wordt gemaakt. En dat liedje, ik kan het woord voor woord meezingen. Dat ga ik misschien ook wel doen vanavond. Ja, sorry alvast voor iedereen die ook naar de musical gaat. Maar ja, dat gaat toch wel zo. En die wil ik nog even op de radio gooien om alvast even in de stemming te komen. Het nieuws uit het kasteel.

0: de musical Door een Roosje was dit het nieuws uit het kasteel. Maar dan kijk ik op de klok. Ja, en daar valt mij dan toch wel weer iets op. Namelijk dat die zondagmiddag zo, ja, dat die er al wel weer op zit. Ik vond het weer heel gezellig deze middag. En onthoud, hè, dit is het laatste moment dat je kans kunt maken op het spelletje Hup, kleine pingwing Hup. Ik heb er nog even bij gepakt. De prijsvraag was, een pingwing is een vogel, maar kan een pingwing vliegen? Nou, als je het altijd weet op die prijsvraag, geef het vooral even door op hallokidsradio.nl. Ga je naar winnen naar de weekendshow en vul dan daar het antwoord in bij de prijsvraag. Ik wens jou een hele fijne avond, een hele fijne week. En dan ben ik er aankomende zaterdag gewoon weer om 4 uur. Tot dan!
1: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
2: Yes!
1: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
3: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
4: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en...
5: Tafiti.
4: Hallo, Tafiti.
6: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
7: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
4: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
6: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
4: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
7: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
6: Tafiti. Dwars door de woestijn is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
1: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
8: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
9: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio, met nu non-stop de leukste muziekmix.
1: Hallo Kids Radio.

dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hakuna Matata. Allee, je hebt het of niet?
3: Hakuna Matata.

0: Want toen hij nog een zwijntje was.
1: Toen ik nog een zwijntje was.
0: Heel schoon.
1: Dank u.
0: Hij vond dat zijn geur niet zo'n charme bezat. Iedereen liep weg als hij zijn eten op had.
1: Heel gevoelig was ik, ook al was ik een kind. Ik was gekwetst, ik stonk altijd een uur in de wind. Door wat schaad ik mij?
0: Hij schaamde zich rood.
1: Nee, ik was echt niet blij.
0: Je was als een
1: pot. Maar men zag me leek niet.
0: Ongelukkig.
1: Telkens ik een schreef.
0: Hey, Pumba, er zijn kinderen bij.
2: Oh, pardon.

0: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland.
2: Yo, listen up, here's

0: zijn echt geweldig. Groetjes, Sanne en Sylvia.
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

0: hallo allemaal. En hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: De Indische waterlelies. In een van de donkerste oerwouden van India lag een klein meer. Een meer dat schitterde in het zonlicht. Eromheen stonden grote bomen en dichte struiken met zoveel takken dat er nog nooit mensen waren geweest. Niemand kende het, behalve de heks. Die woonde in een holle boom naast het meer. Ze was lelijk. Zo lelijk dat alle dieren ver uit haar buurt bleven. Haar lange haren zagen eruit als stro. Maar de heks had een prachtige stem. Mooier dan de mooiste nachtegaal. Met haar gezang kon ze toveren. Elke maanverlichte nacht kwam ze uit haar holle boom en zong aan de oever van het meer.
1: Dit meer is van mij. Ik zing voor het meer. En het meer straalt in het maanlicht voor mij. Mijn meer, mooi meer, mijn meer.
0: Als de heks begon te zingen, werd het heel stil in het bos. Alle dieren hielden hun adem in. De krekels staakten hun concert en soms vergat er een vogel te vliegen en tuimelde dan zomaar in de struiken. Bij volle maan kwam de maangodin met haar sterrenkinderen naar beneden. En ze dansten samen tot de dageraad haar eerste zonlicht liet schijnen. De heks keek vanuit haar schuilplaats toe en zag de maangodin dansen op het water. Met haar prachtige zilveren haar en haar kroon die fonkelde in het maanlicht. Om haar heen zag de heks de sterrenveeën die dansten en dansten op het water. Ze leken te zweven en hun vleugels schitterden als diamanten.
1: Wat vreselijk dat dat zo mooi is. Daardoor lijk ik nog lelijker dan ik al ben. Ooit zal het me lukken om deze schoonheid te vangen voor mezelf alleen. Voor mij alleen.
0: Op een nacht, het was volle maan.
1: Deze nacht wordt mijn nacht. Ik voel dat ik de macht heb om ze te betoveren. Ik zal ze vangen met mijn gezang. Deze keer zal het mij lukken.
2: Wat een prachtige muziek. Betoverend mooi. Laten we dansen op het meer. Maar let op de dageraad, want eenmaal te laat is er geen weg terug.
3: Ach, zo vaart zal het niet lopen. Zou het zo erg zijn om nooit meer terug te keren?
4: Het moet toch geweldig zijn om het niet altijd weer te horen en te dansen tot aan het ochtendgloren.
0: De dieren kwamen voorzichtig steeds dichter naar het meer toe. Terwijl ze luisterden naar het prachtige gezang van de heks en keken naar de maangodin, viel ineens een eendenkuiken per ongeluk in het water.
5: Oei, oei. Wak, wak, wak, wak, wak, wak, wak.
6: Toch, kom, ga terug.
5: Sst, wak. Stil. En bij mij blijven.
7: Dat was leuk. Ik kan nog goed zwemmen, hè, mam?
8: Mama, ik wil ook mee doen.
1: Laten we dan zachtjes meezingen.
0: Het was een andere nacht dan anders. Deze nacht liet iedereen zich meeslepen door het prachtige gezang van de heks. Zelfs de dieren lieten hun angst varen. Spontaan ontstond er een heus orkest. Plotseling kwam er uit het riet een kikkerorkest tevoorschijn dat meedeinde op de maat van de muziek. En iets verderop stond een ganzentrio als een achtergrondkoortje ritmisch mee te dansen.
7: Mam, kijk, ik kan ook dansen.
1: Ja, kwak, kwak, kwak. Goed zo, ik kan ook haast niet stilzitten. Kijk nu dansen we allemaal mooi tegelijk.
8: Wauw, dit is je kwek.
0: De maangodin was mooier dan ooit, te midden van haar sterrenveeën. Maar toen gloorde het eerste ochtendlicht. De dieren trokken zich terug in het bos. De maangodin maakte aanstalten om te gaan en de sterrenveeën leken te volgen.
9: Kom, lieve sterrenveeën, kom. We moeten nu echt gaan. Ik heb toch verteld hoe gevaarlijk het is? De zon wacht niet op ons.
10: Ik kan niet stoppen. Doe nog even.
9: Ik zou wel willen stoppen, maar dat willen mijn voeten niet.
0: Even later was het meer verlaten met alleen nog de zingende heks en nog 7 dansende sterrenveeën.
9: Oh, we kunnen toch nog wel even dansen?
11: Ah, nog een ipfie-pipfie langer.
1: Ja, doe maar. Dansen jullie maar door. Wat kan er gebeuren?
0: Aan elke nacht komt een einde. Zo ook aan deze nacht. De eerste zonnestralen lieten zich zien. En toen gebeurde het.
1: Het heeft lang geduurd, maar het is mij dan toch gelukt. Zo wil ik het hebben. Neem de glans van de sterrenveeën weg en kleur er mijn haren mee. Pas dan ben ik tevreden.
0: De sterrenveeën werden kleurloos en dof en dansten en dansten. Maar kleurloos of niet, ze waren nog altijd even rank en sierlijk als daarvoor. En dat was voor de heks te veel. Ze mocht nu wel de mooiste haren hebben van allemaal. De feeën waren nog 1000 maal mooier.
1: Hoe kan dat nou? Ik ben nog steeds te lelijk voor woorden. Ze zijn nog steeds mooier dan ik. Mij rest alleen nog wraak.
0: Met een valse spreuk veranderde de heks de sterrenfeeën in waterlelies. En daar kon niemand ooit meer iets aan doen. En zo drijven daar op dat meer nog steeds 7 waterlelies. Alleen bij volle maan worden ze weer zichzelf, zodat ze kunnen dansen op het gezang van de heks, te midden van de maangodin en de andere sterrenfeeën. En de heks?
1: Ik mag dan wel foei lelijk zijn, maar ik heb jullie in mijn macht. En bij volle maan kan ik genieten van jullie paraat.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver. Ze wilden er liever gewoon maar blijven dansen.

0: eigenlijk ook niet.
1: Wat een verrassing, wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
2: Ja.
0: Een feestje.
1: Ja, jongens, jongens, meisjes, meisjes, meisjes. Wat een vrolijke muziek eigenlijk, hè.
3: De leukste kidszender van Nederland.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag. Oeh.

0: Op zoek naar een veilige, leerzame en leuke tablet voor je kind? Dan zit je bij Dplay goed.
1: Yes!
0: Onze kindertablets zijn speciaal ontworpen voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar en combineren educatief plezier, veilige technologie en geruststellend ouderlijk toezicht. Dplay. Slim, speels en 100% kidsproof. Kijk voor meer informatie snel op dplay.nl.
2: Een avontuurlijk woestijnverhaal.
3: Hallo, we zouden een duo kunnen zijn. Borstel en...
4: Tafiti.
3: Hallo, Tafiti.
2: De nieuwe bioscoopfilm, Tafiti, dwars door de woestijn.
5: Er moet toch iets zijn dat hem kan redden? De blauwe bloem. Ik ga hem halen.
3: Ik ga ook die blauwe bloem zoeken.
2: Zal het ze lukken de blauwe bloem te vinden?
3: Tafiti! Ik wilde altijd al een familie.
5: Ik had dit nooit in mijn eentje kunnen doen.
2: Tafiti, dwars door de woestijn, is nu te zien in jouw favoriete bioscoop. Dit avontuur wil je niet missen.
0: Goed nieuws! Ook de app van Hallo Kids Radio is te downloaden op de Dplay tablet. Zo genieten kinderen van muziek en verhalen. Helemaal kindvriendelijk. Dplay. Plezier, leren en veiligheid in één tablet.
6: Het VVN Praktisch Verkeersexamen gaat van start. Oefen samen de examenroute. Links kijken, rechts kijken en uiteraard niet op je telefoon. Zo staat je kind straks zelfverzekerd aan de start. En vergeet niet, geef het goede voorbeeld. Fiets mono. Ga naar examen.vvm.nl/oefenen voor meer oefentips. Het VVM Praktisch Verkeersexamen wordt georganiseerd door Veilig Verkeer Nederland.
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids

0: Efteling Theater presenteert de Weerman Wonen Sion.
1: Ik ben de Weerman van.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: ezeltje, strekje, tafeltje, dekje en knuppel uit de zak. Ergens in een klein dorpje leefde een kleermaker met zijn drie zonen. Alles ging zo zijn gangetje. De arme kleermaker werkte hard en lang. Toen de jongens oud genoeg waren om het vak van kleermaken te leren, hadden geen van drieën daar echt zin in.
1: Ik weet het goed gemaakt. Jullie krijgen een jaar de tijd om een ander vak te leren. Daarna kom je terug naar huis en dan bekijken we of dat je dat vak nog steeds leuker vindt dan dat van kleermaker.
0: Zo gezegd, zo gedaan. De oudste zoon kwam voorbij een meubelmaker, rook de geur van geschaafd hout en zag de prachtigste meubel staan.
2: Dit is de lekkerste geur die ik ken en dit zijn de mooiste spullen die ik ooit gezien heb. Ik denk dat ik het hier wel een jaar volhoud.
0: De tweede zoon liep verder en hoorde het windgeruis van molenwieken. Hij keek om zich heen en zag een molenaar in de weer met meel en graan.
3: Molenaar, het geluid van de wieken is het fijnste geluid dat ik ooit heb gehoord. Ik zou graag een jaar bij u in de leer komen.
0: De molenaar vond het goed. En dus had alleen de jongste zoon nog geen leermeester gevonden. Hij liet de moed al een beetje zakken toen hij opeens in een kleine werkplaats een houtsnijder aan het werk zag. De krullen vlogen er vanaf en het ene houtsnijwerk was nog mooier dan het andere.
4: Houtsnijder, ik wil graag dat u mij leert hoe ik zulk mooi houtsnijwerk kan maken. Dit is werkelijk het mooiste wat ik ooit gezien heb.
0: Alle drie hadden ze nu hun plekje gevonden. Het leven ging door. De kleermaker maakte kleren en de zonen leerden hun vak. Toen het jaar voorbij was, zei de oudste zoon tegen de meubelmaker:
2: Meubelmaker, ik ga weer terug naar mijn vader zoals afgesproken. Maar ik ben echt heel blij met wat ik heb geleerd.
3: Jongen, ik ben heel trots op je. Je was mijn beste leerling ooit en daarom heb ik een geschenk voor je. Deze tafel is voor jou.
2: Een stevig tafeltje. Maar ik denk dat ik zelf inmiddels een mooiere kan maken. Maar toch bedankt.
3: Nee, wacht. Dit is geen gewone tafel. Als je hem neerzet en zegt tafeltje dekje, dan verschijnt het lekkerste eten op deze tafel en het raakt nooit of te nimmer op.

0: Blij ging de oudste zoon op weg naar zijn vader, het tovertafeltje stevig onder zijn arm geklemd. Na een poosje werd hij moe en besloot hij om te stoppen bij een herberg. Binnen was het heel erg druk. De gasten zaten achter lege borden.
1: Goedenavond, beste herbergier. Kan ik hier vannacht slapen?
2: Och, slapen zal gaan. Maar het vuur onder de potten is gedoofd. En er is niets meer te eten in dit huis.
1: Oh, maar dat los ik wel even op.
0: Hij zette zijn tovertafeltje op de grond en zei...
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij had het nog niet gezegd of de lekkerste gerechten verschenen op het tovertafeltje. De een na de andere gast begon zijn bord vol te scheppen. Maar het tafeltje bleef volstaan met lekkere gerechten. De herbergier zag het en geloofde zijn ogen niet.
2: Dat lijkt wel iets voor mij. Zo hoef ik niet meer te koken en geen eten meer te kopen.
0: Toen de oudste zoon lag te slapen, ruilde hij het tovertafeltje om met een tafeltje dat er net zo uitzag. De volgende ochtend ging de jongen met het tafeltje onder zijn arm op weg naar zijn vader.
3: Zo, jongen, wat heb je allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naad en draad aan de slag kunt.
1: Nee, vader. Ik ben de beste meubelmaker die er is, dus dat zal ik altijd blijven doen. Het is zelfs zo dat mijn leermeester zo blij met mij was dat ik een bijzonder geschenk heb gekregen. Maar dat laat ik je vanavond pas zien als de hele familie er is.
0: De vader riep iedereen bij elkaar en later die avond zaten ze vol spanning naar het tafeltje te kijken.
1: Tafeltje, dek je!
0: Riep de oudste zoon, maar er gebeurde niets.
1: Tafeltje, dek je!
0: Nog steeds niets. De oudste zoon begon te zweten. Hier en daar hoorde hij gegrinnik.
1: Tafeltje, dek je!
0: Hij schreeuwde tot hij geen stem meer had en begon te beseffen dat er iets vreselijks mis was gegaan in de herberg. Dit kon zijn tafeltje niet zijn. Hij schaamde zich zo dat hij wegliep en in dienst ging bij een meubelmaker in een ander dorp. De middelste zoon had het afgelopen jaar ook heel erg hard gewerkt. Met zijn haren wit van het meel stapte hij naar de molenaar om afscheid te nemen.
4: Molenaar, ik ga weer terug naar mijn vader. Dit jaar is omgevlogen en ik heb ervan genoten. Ik weet nu zeker dat ik molenaar blijf.
5: Nou, dat is mooi, jong. Nou, dan heb ik nog wat voor je. Jij hebt zo goed je best gedaan. Jij bent nu de beste molenaar die ik ken.
4: Ach, kijk. Een ezel. Hartelijk dank, molenaar. Maar ik heb nog geen molen, dus wat heb ik aan een ezel?
5: Meer dan je denkt, jong. Deze ezel maakt muntstukken. Meer dan je ooit uit kunt geven. Zet hem op een laken en roep, ijzeltje, strek je. De goudstukken vliegen je zo van onder de staart om je oren.

0: Stralend liep de middelste zoon met zijn ezeltje aan de hand naar huis. Toen hij langs de herberg kwam en bedacht dat hij toch geld genoeg had, besloot hij om daar te blijven slapen.
1: Dag herbergier, ik wil het beste bed en geef mijn ezeltje het beste hooi wat je hebt.
2: Ja. Maar eerst betalen, want je ziet er nou niet bepaald uit of je zwemt in het geld.
1: Geld is geen probleem. Ik ga even naar mijn ezel toe.
0: De herbergier, die het niet vertrouwde, sloop stiekem achter de jongen aan. Toen hij om het hoekje van de staldeur keek, zag hij de muntstukken uit de ezel komen.
2: Als ik die ezel stil, dan heb ik nooit meer zorgen.
0: 'S Nachts ruilde hij de ezel om voor een gewone ezel. De volgende dag ging de middelste zoon naar huis. Trots liet hij de ezel aan zijn vader zien.
3: Zo, jongen. Wat heb jij allemaal geleerd? Je bent zeker blij dat je weer terug bent en met naald en draad aan de slag kunt.
1: Wel nee, vader, hoe kom je daarbij? Ik koop mijn eigen molen en mijn eigen korenvelden. Ik heb voor mijn hele leven genoeg geld en ik zal je laten zien hoe dat komt. Roep onze familie bij elkaar, dan heb ik voor iedereen een verrassing.
0: Weer kwam iedereen opdraven. Ze stonden allemaal rondom de ezel en keken elkaar een beetje lacherig aan.
1: Ezeltje, strek je.
0: Ja, balkte de ezel. Maar verder gebeurde er niks.
1: Ezeltje, strek je.
0: Behalve een hoop stront op de grond gebeurde er niets. Geen goudstukken.
1: Ezeltje, strek je.
0: De jongen kreeg tranen in zijn ogen toen iedereen hem uitlachte. En hij sloop stilletjes weg naar de oude molenaar om daar in dienst te gaan. Beide broers schreven een brief naar hun jongste broer over hoe erg hun thuiskomst was geweest en waarschuwden hem om niet in de herberg te gaan slapen. Maar wat ze niet wisten, was dat ook de jongste broer een geschenk had gehad van zijn meester, de houtsnijder. Hij had hem een knuppel in een zak gegeven. Eerst had de jongste broer een beetje raar gekeken, maar wat bleek, als hij zei, knuppel uit de zak, dan sloeg die knuppel net zo lang tot degene die hem kwaad wilde doen er vandoor ging. Dus toen hij de brieven van zijn broers had gelezen, besloot hij om de herbergier een lesje te leren.
4: Dag herbergier, kan ik hier vannacht overnachten?
2: Ja, dat is goed hoor. Zet je bagage daar maar neer.
0: De herbergier kon bijna niet wachten tot de jongen ging slapen.

0: wachten tot de jongen ging slapen. Hij verheugde zich erop weer iets bijzonders aan zijn verzameling toe te kunnen voegen. Zachtjes sloop hij naar de slaapplaats van de jongen. Die lag met zijn hoofd op de zak te slapen, dus de gemene herbergier moest heel voorzichtig de zak onder zijn hoofd vandaan halen. Opeens riep de jongen:
1: "Knuppel uit de zak!"
0: De knuppel begon op de billen van de herbergier te slaan dat het een lieve lust was. De man kermde en smeekte de jongen om de knuppel te laten ophouden.
2: Haal hem van me af! Haal hem van me af!
3: Ik beloof het! Ik beloof het! Neem de tafel en de ezel in vredesnaam mee! Ze zijn niet van mij!
0: Terwijl de herbergier zijn billen aan het blussen was in een teiltje koud water, verzamelde de jongen de ezel, tafel en knuppel in de zak en ging zo snel hij kon op weg naar huis.

0: vader, roep iedereen bij elkaar, want ik heb hier een bijzondere verzameling van mij en mijn broers.
1: Die avond werd er tot diep in de nacht gegeten en gedronken van het tafeltje en kreeg iedereen een zak met gouden munten mee naar huis. En de vader? Die was trots op zijn jokkes en vond dat hij zelf lang genoeg had gewerkt. Dus borg hij zijn naalden en scharen weg en ging genieten van zijn welverdiende rust.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: bestellen voor de man en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: op! Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.
0: Als je

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijn en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sara.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: of heel erg vlug.
1: Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei! Groetjes Elise.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

een rover, zo Scheherazade had een sprookjesboek. Maar deze jongen hier zit barstend vol met een vertoverkunst en op verzoek. Kan u beter in de aanval gaan met al die ammunitie in jouw

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En ik vind jullie liedjes hartstikke leuk.
1: Want zij hoort bij mij, ze loopt je zo weer voorbij.
2: Zij hoort bij mij van Chris Cross Amsterdam, Jan Smit en Frans Bauer is deze week

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo allemaal, en hier de baas van kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaatsgraaf.
2: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
3: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke school.

goed dansen? Dan gaan we nu rijden op ons paard. Spring maar!

0: Nou, hè? Op de Veluwe?
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
3: Hallo Kids Radio.
4: Hallo? Je kan...

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.